0: Revengers dus heb ik al laat, maar ik heb soms dus dat ze, ik heb dat gedaan voor me. Voor verificatie staan dat aan, dus dan doe.
1: C'était 1h43, prenez
0: noter le 207-2005
1: de l'intervention.
0: 204-43.

0: vragen natuurlijk, staat ze aan het reizen van hoe het was gegaan, was het lang verloren naar Colbert.
1: Het was een
0: vrij bekend als een

0: heb daar graag iets aan.
1: Gaat het soms een kaartje?
0: Ik heb daar graag iets aan. Ik wil het graag misleken als mijn net aan, maar ik heb soms een persoon. Ik heb daar graag iets aan. Ik stem daar aan de klasje van de lachalaar. Dus en dit.

0: Dus als ik het al zou gaan.
1: Dus als ik het al zou gaan.
0: Dus als ik het al zou gaan. Dus als ik het al zou gaan. Dus als ik het al zou gaan.